0: write your name.
1: The music sounds great.
2: Long van Vans. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Economische Inspectie onderzoekt of parkeerapps geen verborgen kosten aanrekenen. Dat schrijft het Belang van Limburg. Uit onderzoek van Testaanco bleek onlangs al dat apps soms kosten verbergen, dat tarieven niet altijd correct in de app staan en dat ze ook voor sms-berichten kosten aanrekenen. De Economische Inspectie onderzoekt nu of er sprake is van misleidende handelspraktijken. De Vlaamse regering zet de onderhandelingen met Eternit stop en de regering start een nieuwe juridische procedure. De onderhandelingen het voorbije anderhalf jaar hebben niks opgeleverd. Eternit was producent van asbesthoudende platen. 12 jaar geleden had Vlaanderen al een deal. Eternit zou tot 2030 elk jaar 4,8 miljoen euro betalen. Maar toenmalig bevoegd minister Zuhal Demir wilde een hogere vergoeding afdwingen. Die gesprekken zijn nu afgesprongen. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een explosie, wellicht Oekraïners. 2 zijn er erg aan toe. Een man zou een rugzak hebben achtergelaten die even later is ontploft. De verdachte is nog op de vlucht. De schietpartij in een jeugdzorginstelling in Duitsland gisteren ging wellicht om een conflict over de voogdij. Dat zegt de politie. De 6 dodelijke slachtoffers waren sociaal werkers en medewerkers van de instelling. 4 vrouwen en 2 mannen. De dader had een afspraak met hen om de voogdij van zijn dochter van 3 maanden oud te bespreken. De politie heeft 2 mensen opgepakt, onder wie de schutter zelf. Zon en wolken bij 26 graden. De komende dagen een paar graden frisser en zelfs kans op een bui. Maar in het weekend weer meer zon en warmer.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De economische inspectie onderzoekt of parkeerapps geen verborgen kosten aanrekenen. Dat schrijft het Belang van Limburg. Uit onderzoek van Testanco bleek onlangs al dat apps soms kosten verbergen, dat tarieven niet altijd correct in de app staan en dat ze ook voor sms-berichten kosten aanrekenen. De economische inspectie onderzoekt nu of er sprake is van misleidende handelspraktijken. De Vlaamse regering zet de onderhandelingen met Eternit stop en de regering start een nieuwe juridische procedure. De onderhandelingen het voorbije anderhalf jaar hebben niks opgeleverd. Eternit was producent van asbesthoudende platen. 12 jaar geleden had Vlaanderen al een deal. Eternit zou tot 2030 elk jaar 4,8 miljoen euro betalen. Maar toenmalig bevoegd minister Zuhal Demir wilde een hogere vergoeding afdwingen. Die gesprekken zijn nu afgesprongen. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een explosie, wellicht Oekraïners. 2 zijn er erg aan toe. Een man zou een rugzak hebben achtergelaten die even later is ontploft. De verdachte is nog op de vlucht. De schietpartij in een jeugdzorginstelling in Duitsland gisteren ging wellicht om een conflict over de voogdij. Dat zegt de politie. De 6 dodelijke slachtoffers waren sociaal werkers en medewerkers van de instelling. 4 vrouwen en 2 mannen. De dader had een afspraak met hen om de voogdij van zijn dochter van 3 maanden oud te bespreken. De politie heeft 2 mensen opgepakt, onder wie de schutter zelf. Een verrassende nacht op het WK voetbal. Nederland is al uitgeschakeld. Het stond 1-1 tegen Marokko na verlengingen. Marokko haalde het in de strafschoppen. En ook Duitsland is al uitgeschakeld tegen Paraguay na penalties. Het stond na verlengingen 1-1. En gisteravond plaatste Brazilië zich in de wedstrijd tegen Japan met 2-1. Het verlossende doelpunt daar viel pas diep in het slot. Zon en wolken bij 26 graden. De komende dagen een paar graden frisser en zelfs kans op een bui. Maar in het weekend weer meer zon en warmer.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soultracks, elke zaterdagavond, 3

Tina Turner die hier de boel in vuur en vlam mocht komen zetten, terwijl de koffie doorpruttelt. Een hele goede morgen, welkom bij Radio Land van Maas. We doen het hier tot 9 uur met Mr. Bruce Willis.

voor een van de spelers van de Rode Duivels wordt het morgen een speciale dag. Amadou Onana, die België vertegenwoordigt als Rode Duivel, moet tegen zijn eigen volk spelen, jawel, tegen Senegal. Hij verdedigt de Belgische kleuren en staat oog in oog met het land waar hij vandaan komt. Dit is Olivia Rodrigo vanochtend.

Fire con Dios en na na na, Summer Sounds Great. Zometeen een blik op de weerkaart. Maar eerst vier hits non-stop op een rij met onder meer Pink die je richting uitkomt. Maar ook Maxime en Babette en Moloko. En deze van Chic.

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio Land van Waas.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Economische Inspectie onderzoekt of parkeerapps geen verborgen kosten aanrekenen. Dat schrijft het Belang van Limburg. Uit onderzoek van Testaankoop bleek onlangs al dat apps soms kosten verbergen, dat tarieven niet altijd correct in de app staan en dat ze ook voor sms-berichten kosten aanrekenen. De Economische Inspectie onderzoekt nu of er sprake is van misleidende handelspraktijken. De Vlaamse regering zet de onderhandelingen met Eternit stop en de regering start een nieuwe juridische procedure. De onderhandelingen het voorbije anderhalf jaar hebben niks opgeleverd. Eternit was producent van asbesthoudende platen. 12 jaar geleden had Vlaanderen al een deal. Eternit zou tot 2030 elk jaar 4,8 miljoen euro betalen. Maar toenmalig bevoegd minister Zuhal Demir wilde een hogere vergoeding afdwingen. Die gesprekken zijn nu afgesprongen. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een explosie, wellicht Oekraïners. 2 zijn er erg aan toe. Een man zou een rugzak hebben achtergelaten die even later is ontploft. De verdachte is nog op de vlucht. De schietpartij in een jeugdzorginstelling in Duitsland gisteren ging wellicht om een conflict over de voogdij. Dat zegt de politie. De 6 dodelijke slachtoffers waren sociaal werkers en medewerkers van de instelling. 4 vrouwen en 2 mannen. De dader had een afspraak met hen om de voogdij van zijn dochter van 3 maanden oud te bespreken. De politie heeft 2 mensen opgepakt, onder wie de schutter zelf. Een verrassende nacht op het WK voetbal. Nederland is al uitgeschakeld. Het stond 1-1 tegen Marokko na verlengingen. Marokko haalde het in de strafschoppen. En ook Duitsland is al uitgeschakeld tegen Paraguay na penalties. Het stond na verlengingen 1-1. En gisteravond plaatste Brazilië zich in de wedstrijd tegen Japan met 2-1. Het verlossend doelpunt daar viel pas diep in het slot. Zon en wolken bij 26 graden. De komende dagen een paar graden frisser en zelfs kans op een bui. Maar in het weekend weer meer zon en warmer.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Radioreclame, bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Michiel Tiron.

Clouseau, en daar gaat ze. Goedemorgen, de zomer van Land van Maas. Summer sounds great. Ken je die plaat nog van de Pretenders? Brass in a Pocket. Het lijkt me een goed idee om die zometeen te draaien. En ook de nieuwe single voor Taylor Swift. Die heet Elizabeth Taylor. Het is echt een prachtig nummer. Dat komt zometeen je richting uit. Maar eerst naar 86. Dit zijn Simply Red. In een zomer vol muziek. Summer sounds great. Zoals deze hier. Jericho.

Dinsdag is begonnen. Het kan wat een bewolkte dinsdag zijn, maar temperaturen zitten ongeveer rond een graad of 3 à 24. Er kan morgen iets meer regen vallen, maar vrijdag, zaterdag en zondag ziet het er weer fantastisch uit. Hè? Temperaturen tot 25 graden, zonder regen, volop zon. En het zou wel eens kunnen dat het vanaf volgende week maandag weer boem lala is met de hete temperaturen. Neil Diamond vanochtend, Forever in Blue Jeans.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Radio Land van Waals.
2: You can't love yourself. How in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bar.

Shaky Graham en Ain't Nobody. Het is tijd voor 4 hits op een rij. Onder het motto Summer Sounds Great. Zometeen komt Sonia je richting uit en ook Annemarie. Maar ook Anne Vogge. En deze van Milk Inc.

zomaar vier hits non-stop op een rij. Onder het motto Summer Sounds Great. Dat waren En Vogue en My Lovin'. Tijd voor wat nieuw platenwerk. De Editors hebben een nieuwe plaat. En dat is ons niet ontgaan. Zullen we die nog eens draaien zien? Lijkt me een goed idee. Dit heet Call It In.

Nobody Falls van George Michael. Go to the City. Zometeen non-stop muziek in je radio tussen 9 en 11. De Classics ochtend komt eraan. Dat doen we ook in de zomervakantie. En dan veel plezier met Ronnie en Toos met. En natuurlijk ook Jeroen die hier richting uitkomt. Dit is Hot Chocolate, So You Win Again. Maak er nog een heerlijke dinsdag van. En graag tot morgen of vanmiddag, 4 uur.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Groenvoorzitter Eamon Horge is gisteravond opgepakt tijdens de pro-Palestina-betoging in Antwerpen. Volgens de politie had hij de openbare orde verstoord. Horge is intussen weer vrij. In totaal werden 12 mensen gearresteerd. Ze protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. De demonstratie was niet toegelaten. Gisteravond vergaderde de gemeenteraad ook even over de vlag. En er is beslist dat die voorlopig blijft hangen. De voorbije week zijn opvallend meer mensen thuis gestorven in ons land dan normaal. Dat blijkt uit de eerste cijfers van het nieuwe Vlaamse platform ELIS, dat overlijdensaktes verzamelt en onderzoekt. Tijdens de piek van de hittegolf steeg het aantal sterfgevallen thuis van ruim 22 naar bijna 30%. Sinds gisteren is de extreme warmte voorbij. De hittegolf begon op 17 juni en duurde tot en met zondag. 2 miljoen Belgen zullen deze zomer voor het eerst de gevolgen voelen van de centenindex. Het gaat onder meer om personeel in de metaal-, schoonmaak- en bouwsector. De komende maanden worden heel wat lonen aangepast aan de index. Maar mensen met de hoogste lonen vallen uit de boot. Zij zullen enkele tientallen euro's minder ontvangen dan ze normaal zouden krijgen. Ook pensioenen boven de 2000 euro bruto vallen onder de centenindex. Een Amerikaans passagiersvliegtuig is vlak voor de landing in New York in botsing gekomen met een drone. De piloot kon het toestel uiteindelijk veilig aan de grond zetten en niemand raakte gewond. Het toestel liep ook geen schade op. Mogelijk gaat het om de eerste botsing ooit tussen een passagiersvliegtuig en een drone. De Amerikaanse Federale Luchtvaartautoriteit heeft een onderzoek geopend. Net als in ons land zijn drones in de Verenigde Staten verboden in de buurt van luchthavens. Eerst is het overal droog met opklaringen, later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Op wat regen of een bui na zou het droog moeten blijven bij maxima tussen 21 en 27 graden. Morgen en donderdag mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. We halen dan een graad of 25.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3 uur lang, vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
5: If it's smooth, funky and soulful, it's Soul Tracks. Stay tuned for more.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-1800.
8: Dit is een nieuw uur.
7: Radio Land van Waas. Classic hits, non-stop.

voetzorg. Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaas Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be. De Reinhardtkring Daknam stelt voor de Vossenstreken Escape Room van 10 juli tot 31 augustus. Info is te vinden op www.reinhardtkringdaknam.be en van 10 juli tot 31 augustus zal die Escape Room op verschillende dagen geopend zijn, zodat jong en oud de uitdaging kunnen aangaan. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park, want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Groenvoorzitter Eamon Horsch is gisteravond opgepakt tijdens de pro-Palestina-betoging in Antwerpen. Volgens de politie had hij de openbare orde verstoord. Horsch is intussen weer vrij. In totaal werden 12 mensen gearresteerd. Ze protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. De demonstratie was niet toegelaten. Gisteravond vergaderde de gemeenteraad ook even over de vlag. En er is beslist dat die voorlopig blijft hangen. De voorbije week zijn opvallend meer mensen thuis gestorven in ons land dan normaal. Dat blijkt uit een eerste analyse van de overlijdensaktes op het nieuwe Vlaamse platform Elis. Tijdens de piek van de hittegolf steeg het aantal sterfgevallen thuis van ruim 22 naar bijna 30%. Sinds gisteren is de extreme warmte voorbij. De hittegolf begon op 17 juni en duurde tot en met zondag. 2 miljoen Belgen zullen deze zomer voor het eerst de gevolgen voelen van de centenindex. Het gaat onder meer om personeel in de metaal-, schoonmaak- en bouwsector. De komende maanden worden heel wat lonen aangepast aan de index. Maar mensen met de hoogste lonen vallen uit de boot. Zij zullen enkele tientallen euro's minder ontvangen dan ze normaal zouden krijgen. Ook pensioenen boven de 2000 euro bruto vallen onder de centenindex. Een Amerikaans passagiersvliegtuig is vlak voor de landing in New York in botsing gekomen met een drone. De piloot kon het toestel uiteindelijk veilig aan de grond zetten en niemand raakte gewond. Het toestel liep ook geen schade op. Mogelijk gaat het om de eerste botsing ooit tussen een passagiersvliegtuig en een drone. De Amerikaanse Federale Luchtvaartautoriteit heeft een onderzoek geopend. Net als in ons land zijn drones in de Verenigde Staten verboden in de buurt van luchthavens. Eerst is het overal droog met opklaringen, later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Op wat regen of een bui na zou het droog moeten blijven bij maxima tussen 21 en 27 graden. Morgen en donderdag mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. We halen dan een graad of 25.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.
4: Dit is een nieuw uur.
0: Radio Land van Waas. Classic hits, non-stop.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: S-Styles en More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles en More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles en More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles en More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Groenvoorzitter Eamon Horge is gisteravond opgepakt tijdens de pro-Palestina-betoging in Antwerpen. Volgens de politie had hij de openbare orde verstoord. Horge is intussen weer vrij. In totaal werden 12 mensen gearresteerd. Ze protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. De demonstratie was niet toegelaten. Gisteravond vergaderde de gemeenteraad ook even over de vlag. En er is beslist dat die voorlopig blijft hangen. De voorbije week zijn opvallend meer mensen thuis gestorven in ons land dan normaal. Dat blijkt uit een eerste analyse van de overlijdensactes op het nieuwe Vlaamse platform ELIS. Tijdens de piek van de hittegolf steeg het aantal sterfgevallen thuis van ruim 22 naar bijna 30%. Sinds gisteren is de extreme warmte voorbij. De hittegolf begon op 17 juni en duurde tot en met zondag. 2 miljoen Belgen zullen deze zomer voor het eerst de gevolgen voelen van de centenindex. Het gaat onder meer om personeel in de metaal-, schoonmaak- en bouwsector. De komende maanden worden heel wat lonen aangepast aan de index. Maar mensen met de hoogste lonen vallen uit de boot. Zij zullen enkele tientallen euro's minder ontvangen dan ze normaal zouden krijgen. Ook pensioenen boven de 2000 euro bruto vallen onder de centenindex. Een Amerikaans passagiersvliegtuig is vlak voor de landing in New York in botsing gekomen met een drone. De piloot kon het toestel uiteindelijk veilig aan de grond zetten en niemand raakte gewond. Het toestel liep ook geen schade op. Mogelijk gaat het om de eerste botsing ooit tussen een passagiersvliegtuig en een drone. De Amerikaanse Federale Luchtvaartautoriteit heeft een onderzoek geopend. Net als in ons land zijn drones in de Verenigde Staten verboden in de buurt van luchthavens. Eerst is het overal droog met opklaringen, later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Op wat regen of een bui na zou het droog moeten blijven bij maxima tussen 21 en 27 graden. Morgen en donderdag mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. We halen dan een graad of 25.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.
4: Dit is

De zomer is nooit ver weg bij ons. Deze keer met Paul Klass en Bricks en Suavemente. Het kan misschien wel zijn dat vandaag buiten de zomer een beetje weg is, maar ik denk niet dat dat een probleem zal zijn voor veel mensen. Toch niet na die hitte natuurlijk. We gaan nu eens naar de jaren 80 met Rod Stewart. Hier zijn de Young Turks. Het is vandaag trouwens dinsdag. Het is de laatste dag van de maand juni. We zijn 30 juni, ja.

Iggy Pop in 1990 met Candy hier bij Land van Waas. En ook dit jaar zijn er weer de TV Oost-vertellingen. Dat is helemaal gratis. En nu donderdag kan je terecht in Zeelen. Meer bepaald in Park Peters. Het wordt een avondje vol met humor. En wie zorgt daarvoor? Wel, dat zijn twee comedians, namelijk Nigel Williams en ook Raf Koppes. Nu donderdagavond dus in Zeelen.

0: Radio Land van Waas.
1: Wij zijn klaar.
2: Een hele zomervakantie lang.
1: This is
3: Land van Waas.
1: Ronnie van de Vijver.

Mooi nummer van Tears for Fears was dat, Advice for the Young at Heart. En in de Lokse voetbalwijk hebben ze zondag een klein feestje gehouden. En dat had allemaal te maken natuurlijk met Rune Hergots, want die woont daar ook. En is zondag Belgisch kampioen wielrennen geworden natuurlijk. Ik zou zeggen, proficiat!

Van zaterdag 4 juli tot en met maandag 21 juli strijkt de zomervoor neer op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Hier kan je naar hartelust uitleven op de verschillende attracties en genieten van heerlijk kermislekkernijen. Tijdens de zomervoor organiseert de stad ook dit jaar een prikkelarm moment. En dat is op maandag 13 juli vanaf 3 uur tot 6 uur. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be. Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09 235 31 05.

Bazaar met Nacht in Amsterdam. En zo is het ook bijna 12 uur. We hebben nog Bomb the Bass met Winter in July. Ja, dat is het zeker en vast niet nu natuurlijk, met al die temperaturen. Maak er nog een zonnige dag van. Geniet nog van onze muziek en van de collega's. En wij horen je morgen weer.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Vier agenten van politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn over de hele lijn vrijgesproken voor hun rol bij de dood van een agressieve twintiger 4 jaar geleden. Toen ze een man van 26, die onder invloed was van drugs en al meermaals zijn ex-vriendin aanviel, probeerde in bedwang te houden, nam één agent hem in een wurggreep. De jongeman stierf nog tijdens de interventie door hersenschade na zuurstoftekort. De rechter in Dendermonde oordeelt dat het optreden van de agenten gewettigd was door het extreem agressieve gedrag van het slachtoffer. In Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben grote groepen Marokkaanse fans de voorbije uren voor problemen gezorgd na de WK-overwinning tegen Nederland. Ze bekogelden de politie met glas en stenen en staken vuurwerk naar hen af. Nadien ontstond een urenlang kat-en-muisspel. In Den Haag moest de politie ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. In Brussel en Antwerpen waren er wel feesttaferelen op straat, maar meldde de politie geen incidenten. Een rampenteam van BeFast is vertrokken naar Venezuela om daarmee ondersteuning te bieden na de vreselijke aardbeving van vorige week. Het team heeft vooral hulpgoederen en tenten mee en gaat op diverse locaties ter plaatse assistentie verlenen. Er zijn nog altijd gebieden waar de hulpdiensten nog niet aan toegekomen zijn, terwijl de dodentol verder oploopt. Er zijn al 1700 slachtoffers bevestigd, maar meer dan 50.000 mensen blijven nog vermist. De Vlaamse regering heeft 26 nieuwe zones afgebakend als watergevoelig open ruimtegebied. Dat betekent dat je er in de toekomst niet meer mag bouwen. Het gaat om open, onbebouwd terrein op gronden die heel gevoelig zijn voor overstromingen. De 285 hectare is verspreid over alle provincies. De grootste percelen liggen in Oost-Vlaanderen. Bevoegd minister Broens zegt dat de regering jaarlijks zulke gebieden zal blijven selecteren. Privé-eigenaars krijgen een compensatie. Afwisselend zon en wolken met vanaf het westen af en toe kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden vanmiddag.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks. Elke zaterdagavond. 3 uur lang. Vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
5: If it's smooth, funky and soulful, it's Soul Tracks. Stay tuned for more.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.
6: Dit is een nieuw uur.
0: Radio Land van Waas.
7: Doos Smet.

Never trust a stranger. Ja, vroeger zeiden ze altijd, praat nooit met vreemde mensen en kijk, nu doen we niets anders. Online dan natuurlijk. Het was Kim Wilde. En daarmee zijn we begonnen aan de allerlaatste lunchpauze van dit seizoen en de allerlaatste met mij, want daarna is het afgelopen wat mij betreft. Goedemiddag en smakelijk eten. Hier is Joyce Sims.

René en Susan Vega Bijland van Maas en Tom's Dinner. Het was gisteren wel een bijzonder spannende match, hè, van Brazilië en Japan. Mijn man is een Braziliaan en die zat op een bepaald moment bijna zonder zuurstof. Maar dan kwam die beslissende goal toch helemaal aan het einde. Goed voor Brazilië.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: 's Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 's Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
5: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Haar stem wordt wel eens vergeleken met die van Dusty Springfield. Maar het was Duffy hier bij Land van Maas. En Mercy. Voetbal, het is de talk of the day natuurlijk op dit moment. En morgen is het de beurt aan onze Rode Duivels tegen Senegal. En Senegal is echt wel goed, hè? Dus het wordt afwachten. Dit is in elk geval een Senegalees artiest, Youssou N'Dour. En

0: No Mercy van Raccoon. Gisteravond was er op de Grote Markt in Sint-Niklaas een stille waken tegen dierenleed. Er is geen objectief bewijs, maar er zouden eendenkuikentjes vermoord zijn geweest in de vijvers daar.
1: De zomer is van jou.
2: Radioland van Waas.

Radioland van Maas op deze dinsdagmiddag, de laatste dag van juni met toch draaglijke temperaturen vandaag. Sarah Bareilles en A Love Song. Deze jongen is 21 jaar en die mag zichzelf al singer-songwriter noemen en muziekproducer. Doe hem dat maar eens na. Somber, my body isn't ready.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Vier agenten van politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn over de hele lijn vrijgesproken voor hun rol bij de dood van een agressieve twintiger 4 jaar geleden. Toen ze een man van 26, die onder invloed was van drugs en al meermaals zijn ex-vriendin aanviel, probeerde in bedwang te houden, nam één agent hem in een wurggreep. De jongeman stierf nog tijdens de interventie door hersenschade na zuurstoftekort. De rechter in Dendermonde oordeelt dat het optreden van de agenten gewettigd was door het extreem agressieve gedrag van het slachtoffer. In Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben grote groepen Marokkaanse fans de voorbije uren voor problemen gezorgd na de WK-overwinning tegen Nederland. Ze bekogelden de politie met glas en stenen en staken vuurwerk naar hen af. Nadien ontstond een urenlang kat-en-muisspel. In Den Haag moest de politie ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. In Brussel en Antwerpen waren er wel feesttaferelen op straat, maar meldde de politie geen incidenten. Een rampenteam van BeFast is vertrokken naar Venezuela om daarmee ondersteuning te bieden na de vreselijke aardbeving van vorige week. Het team heeft vooral hulpgoederen en tenten mee en gaat op diverse locaties ter plaatse assistentie verlenen. Er zijn nog altijd gebieden waar de hulpdiensten nog niet aan toegekomen zijn, terwijl de dodentol verder oploopt. Er zijn al 1700 slachtoffers bevestigd, maar meer dan 50.000 mensen blijven nog vermist. De Vlaamse regering heeft 26 nieuwe zones afgebakend als watergevoelig open ruimtegebied. Dat betekent dat je er in de toekomst niet meer mag bouwen. Het gaat om open, onbebouwd terrein op gronden die heel gevoelig zijn voor overstromingen. De 285 hectare is verspreid over alle provincies. De grootste percelen liggen in Oost-Vlaanderen. Bevoegd minister Broens zegt dat de regering jaarlijks zulke gebieden zal blijven selecteren. Privé-eigenaars krijgen een compensatie. Afwisselend zon en wolken met vanaf het westen af en toe kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden vanmiddag.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.
7: Dit is een nieuw uur.
6: Radio Land van Waas. Jeroen Verkruijsen.

0: Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You. Of in ons geval beter, My Ears.
1: Step by step, ooh baby, gonna get to you girl.
0: En net de laatste uitzending gaat van Toos met Toos. Dank voor alles en succes verder, hè, uiteraard.
1: Step by step.
0: Bij ons 3 uur lang hits en classics bij Land van Waas in de zomer. Met New Kids on the Block. Zij mogen openen. Step by step.

intensity, that's the way love is. Ik moet eerlijk zijn, het weer buiten vind ik heerlijk. Niet te warm, niet te koud. Maar er komt weer iets nieuws op ons af. Details straks in de Waase weerkaarten. Eerst Mo. Gisteren.

Billy Ocean, When the Going Gets Tough, The Tough Get Going. De Veerbels in het Waasland bewolkt vanmiddag bij 24 graden. Het blijft zo goed als droog. Ook morgen 23 graden met zon en wolken. Donderdag een graad of 24. Ook vrijdag is dat zo. En dan gaan we terug naar de hoogte. Zaterdag zon met wolken bij 26 graden. En er is sprake van... Nog ver kijken hoor, maar er is sprake van... Een soort van hittegolf. Die opnieuw op ons afkomt. We gaan het meemaken binnenkort hier in ons prachtige Waasland.

temperatuur meteen een paar graden hoger dankzij Mariah Carey. En Touch My Body. Vanaf morgen open ik hier bij Land van Waas de Summer Bar tussen 12 en 2. En naast die Summer Bar ligt een aanlegstijger met een grote watering. En we gaan elke middag duiken naar de bodem onder het water. En daar ligt een kist met veel goud. Die gaan we elke middag openen. En we gaan er elke middag ook één gouden plaat uithalen. Zo'n kraker van vroeger. Blijf luisteren vanaf morgen naar de Summer Bar.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Vier agenten van politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn over de hele lijn vrijgesproken voor hun rol bij de dood van een agressieve twintiger 4 jaar geleden. Toen ze een man van 26, die onder invloed was van drugs en al meermaals zijn ex-vriendin aanviel, probeerde in bedwang te houden, nam één agent hem in een wurggreep. De jongeman stierf nog tijdens de interventie door hersenschade na zuurstoftekort. De rechter in Dendermonde oordeelt dat het optreden van de agenten gewettigd was door het extreem agressieve gedrag van het slachtoffer. In Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben grote groepen Marokkaanse fans de voorbije uren voor problemen gezorgd na de WK-overwinning tegen Nederland. Ze bekogelden de politie met glas en stenen en staken vuurwerk naar hen af. Nadien ontstond een urenlang kat-en-muisspel. In Den Haag moest de politie ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. In Brussel en Antwerpen waren er wel feesttaferelen op straat, maar meldde de politie geen incidenten. Een rampenteam van BeFast is vertrokken naar Venezuela om daarmee ondersteuning te bieden na de vreselijke aardbeving van vorige week. Het team heeft vooral hulpgoederen en tenten mee en gaat op diverse locaties ter plaatse assistentie verlenen. Er zijn nog altijd gebieden waar de hulpdiensten nog niet aan toegekomen zijn, terwijl de dodentol verder oploopt. Er zijn al 1700 slachtoffers bevestigd, maar meer dan 50.000 mensen blijven nog vermist. De Vlaamse regering heeft 26 nieuwe zones afgebakend als watergevoelig open ruimtegebied. Dat betekent dat je er in de toekomst niet meer mag bouwen. Het gaat om open, onbebouwd terrein op gronden die heel gevoelig zijn voor overstromingen. De 285 hectare is verspreid over alle provincies. De grootste percelen liggen in Oost-Vlaanderen. Bevoegd minister Broens zegt dat de regering jaarlijks zulke gebieden zal blijven selecteren. Privé-eigenaars krijgen een compensatie. Afwisselend zon en wolken met vanaf het westen af en toe kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden vanmiddag.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800.
5: Dit is een nieuw uur.
0: Radio Land van Waas. Jeroen Verkruijsen.

Justin Timberlake en Señorita bij Land van Waas. Goedemiddag, welkom, iets over twee. Het is Waasland met de beste hits en classics. En straks ook even kijken wat er voor nieuws te rapen valt op dit ogenblik in onze regio. Eerst is dit Kissing the Pink en One Step in jouw zomer bij Land van Waas.

Rod Stewart en Love Touch hier bij Land van Waas. Ja, gisteravond heeft een 200-tal mensen een stille waken gehouden op de grote markt van Sint-Niklaas aan de waterpartij daar in de vijvers. Daar heeft een incident vorige week mogelijk geleid tot de dood van een paar eendenkuikens. De organisatoren van die stille waken vroegen om niet langer te spelen in die vijvers en dieren daar met rust te laten. Er is binnenkort trouwens overleg met de stad. En dit is Big Dish, Big Town.

De beste hits en classics bij Lan van Waas met The Jacksons en Mick Jagger met State of Shock. Straks bij ons hier onder andere Pink en Peter Schilling. Eerst Sienna Sparrow, Material Lover.

Eerlijk kippenvel met Peter Schilling, Major Tam, völlig losgelöst. En de mannschaft zu Hause blijkbaar van achter wordt WK voetbal. En Nederland ook, verdorie. Hopelijk onze duivels, mogen zij blijven, hè.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
5: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 0999. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

net Olivia Rodrigo en Robert Smith en What's Wrong With Me. Nou, niks eigenlijk, gewoon blijven luisteren. Het komt allemaal goed, altijd trouwens, hier bij Land van Waas. Met de heren Ridgely en Michael. Wham, I'm your man.

Wham, I'm your man. Radio Land van Waas. En voor drie uur nog Ultimate Chaos en Casanova bij Land van Waas.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De prijs van elektriciteit blijft nog altijd hoog tijdens de avond. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. En rond 9 uur vanavond zal dat bijna 600 euro zijn. Vorige week was het zelfs 1000 euro. De prijs blijft zo hoog omdat velen nog altijd hun airco aanzetten. Bovendien is er weinig wind en dan moeten gascentrales de stroomproductie opvangen. Wie een dynamisch contract heeft, let er dus best op om 's avonds wat minder te verbruiken. Bij een grote politieactie tegen een drugsbende zijn 14 mensen opgepakt. Het gaat om een bende die drugs zou hebben verkocht in Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis in Brussel. De verdachten zouden ook betrokken zijn bij drugsgeweld. Vorige donderdag heeft de politie 18 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, wapens, auto's en luxe horloges in beslag genomen. De vroegere asbestfabriek Eternit is verrast door de beslissing van de Vlaamse regering om het bedrijf voor de rechter te dagen. De regering heeft lang onderhandeld over wie wat moest betalen om de asbestvervuiling op te ruimen. Maar zet die gesprekken nu stop omdat Eternit te weinig zou willen betalen. Het bedrijf zegt dat het wel degelijk concrete voorstellen heeft gedaan om de vervuiling mee op te ruimen en hoopt nog opnieuw overleg. Asbest in bouwmaterialen is ondertussen al jaren verboden omdat het kankerverwekkend is. Bij supermarktketen Aldi zijn zondagsopeningen nog niet voor meteen. Dat concluderen de vakbonden na nieuw sociaal overleg. Aldi wil zoals sommige concurrenten zijn winkels openen op zondag voormiddag. Maar het sociaal overleg daarover moet nog starten. Bij de laatste besprekingen kwam het niet eens ter sprake. Volgens de bonden is zondagopening daardoor al zeker niet meer voor dit jaar. Ook concurrent Lidl heeft het overleg over werken op zondag over de zomer getild. Het blijft bewolkt en hier en daar kunnen wat druppels vallen. 25 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en donderdag veel wolken met kans op wat lichte regen. Blijft wel warm tot 24 graden.

Stando Ballet, ik ben Gold bij Land van Waas. Welkom bij de zomer met de beste summer hits en classics. Summer sounds great bij Land van Waas.

is gebeurd. Grote vakantie. Vanmiddag zijn de scholen gesloten. En in de basisschool Dolfijn in Lokeren is directeur Peter Simeon ook met pensioen. Het is voor hem helemaal echt grote vakantie. Welkom in de zomer bij Land van Waas met Marianne Faithfull.

New Edition met Candy Girl. En hoop zoetigheid gaat er altijd in. Een streep zon ook, maar die valt vanmiddag wat tegen. Want veel wolken vanmiddag bij 24 graden. Morgen zon met wolken en 23 graden. Ook donderdag 24 graden en ook vrijdag is dat zo. En dan zaterdag terug zon met wolken. Maar dan alweer met 26 graden en het gaat stijgen blijkbaar. We houden het in de gaten of er een nieuwe hittegolf opkomt.

0: Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaas Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be. De Reinhardtkring Daknam stelt voor de Vossenstreken Escape Room van 10 juli tot 31 augustus. Info is te vinden op www.reinhardtkringdaknam.be en van 10 juli tot 31 augustus zal die Escape Room op verschillende dagen geopend zijn, zodat jong en oud de uitdaging kunnen aangaan. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park, want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be.
1: Land van Baas. Jeroen Verkruijsen.

Over Vonnegut en Anger Never Dies. En omdat Duitsland al een reis is op het WK voetbal, deze hier. Zometeen wind, las die zonne in dein Herz.

Peter de Koning, het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is bijna 4 uur. Morgen iets nieuws op de radio. Morgen ga ik verhuizen. Ik ga naar 12 uur. En ik open daar... Ja, mijn Summer Bar. Elke middag van 12 naar 2, de Land van Waas Summer Bar. En je hoort het, Summer Sounds Great, ook morgen tussen 12 en 2. En nu nog Michiel Tiron vanaf 4 uur met de achtertuin van de Waaslander. Blijf plakken bij ons. Voor 4 uur nog Farley Jackmaster Funk, Love Can Turn Around.

0: Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De prijs van elektriciteit blijft nog altijd hoog tijdens de avond. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. En rond 9 uur vanavond zal dat bijna 600 euro zijn. Vorige week was het zelfs 1000 euro. De prijs blijft zo hoog omdat velen nog altijd hun airco aanzetten. Bovendien is er weinig wind en dan moeten gascentrales de stroomproductie opvangen. Wie een dynamisch contract heeft, let er dus best op om 's avonds wat minder te verbruiken. Bij een grote politieactie tegen een drugsbende zijn 14 mensen opgepakt. Het gaat om een bende die drugs zou hebben verkocht in Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis in Brussel. De verdachten zouden ook betrokken zijn bij drugsgeweld. Vorige donderdag heeft de politie 18 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, wapens, auto's en luxe horloges in beslag genomen. De vroegere asbestfabriek Eternit is verrast door de beslissing van de Vlaamse regering om het bedrijf voor de rechter te dagen. De regering heeft lang onderhandeld over wie wat moest betalen om de asbestvervuiling op te ruimen. Maar zet die gesprekken nu stop omdat Eternit te weinig zou willen betalen. Het bedrijf zegt dat het wel degelijk concrete voorstellen heeft gedaan om de vervuiling mee op te ruimen en hoopt nog opnieuw overleg. Asbest in bouwmaterialen is ondertussen al jaren verboden omdat het kankerverwekkend is. Bij supermarktketen Aldi zijn zondagsopeningen nog niet voor meteen. Dat concluderen de vakbonden na nieuw sociaal overleg. Aldi wil zoals sommige concurrenten zijn winkels openen op zondagvoormiddag. Maar het sociaal overleg daarover moet nog starten. Bij de laatste besprekingen kwam het niet eens ter sprake. Volgens de bonden is zondagopening daardoor al zeker niet meer voor dit jaar. Ook concurrent Lidl heeft het overleg over werken op zondag over de zomer getild. Het blijft bewolkt en hier en daar kunnen wat druppels vallen. 25 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en donderdag veel wolken met kans op wat lichte regen. Blijft wel warm tot 24 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Dit is het gevoel wat de gemiddelde Marokkaan had vanochtend na de overwinning op het WK voetbal tegen Nederland. Ik heb de wedstrijd gezien en ik moet zeggen, het was best spannend. En vooral de penalties, die waren nog spannender, hè. En ook Duitsland naar huis. Wat doet België? Dat weten we morgen. Dit is Tambourine, High Under the Moon.

Zomer in het land. Temperaturen liggen iets lager, maar dat mag. Dat zorgt voor wat afkoeling. Ik heb nog wat nieuws uit de buurt, want op de Grote Markt van Sint-Niklaas hebben maandagavond 100 tot 200 mensen deelgenomen aan een stille waken tegen dierenleed. De actie volgt op een incident waar mogelijk eendenkuikens om het leven kwamen. Dat is vorige week daar gebeurd aan de vijvers. The Second Summer of Love, zomaar op dinsdagmiddag.

0: Land van Maas in de zomervakantie met vooral veel muziek. Vier hits non-stop op een rij. Olivia Rodrigo en The Cure, Jess Glynn komt je richting uit. En er is muziek van Kim Appleby. Maar we beginnen met Dansen in Bahia van Bart Kuil.
1: Land van Maas.
2: De zomer is van jou.

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Olivia Rodrigo heeft een nieuwe plaat, heet The Cure. Vandaag overwegend droog, 27 graden wel bewolkt. Morgen opklaringen, meer wolken met maxima tot 24 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land en wordt het 23 graden. En de dagen daarna wordt het droger, zonniger en stilaan weer warmer. Daar is Maatken.

Cliff Richard en Where Do We Go From Here? Op dinsdagmiddag in de zomervakantie. Summer Sounds Great, met vooral heel veel muziek. Straks voor jou, Midnight Oil en ook Bart Peters naar deze van Nick Cave.

plots was hij daar met een nieuwe single, Bart Peters vanmiddag en de bevalligste. Morgen is het zover, België speelt tegen Senegal. Ik ben eens benieuwd of ze gaan winnen. Of als ze een beetje een goede doel zijn, moet dat toch wel lukken, hè? Nederland naar huis, Duitsland naar huis en dan België naar huis. Dat zou er toch wel iets over zijn. Nee, we blijven in het WK voetbal, zeker weten. Dit komt uit 83, Daniel en Julie.

is altijd een beetje een speciale geweest. En dat is ook te merken in haar muziek, Billie Eilish. And Therefore I Am. Je bent up-to-date met het nieuws van 5 uur. Zometeen hier op het eind van je werkdag. Of het begin van je vakantie, dat zou ook wel kunnen. De 30ste vandaag. Simply Red and For Your Babies.

0: Dit is Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De prijs van elektriciteit blijft nog altijd hoog tijdens de avond. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. En rond 9 uur vanavond zal dat bijna 600 euro zijn. Vorige week was het zelfs 1000 euro. De prijs blijft zo hoog omdat velen nog altijd hun airco aanzetten. Bovendien is er weinig wind en dan moeten gascentrales de stroomproductie opvangen. Wie een dynamisch contract heeft, let er dus best op om 's avonds wat minder te verbruiken. Bij een grote politieactie tegen een drugsbende zijn 14 mensen opgepakt. Het gaat om een bende die drugs zou hebben verkocht in Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis in Brussel. De verdachten zouden ook betrokken zijn bij drugsgeweld. Vorige donderdag heeft de politie 18 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, wapens, auto's en luxe horloges in beslag genomen. De vroegere asbestfabriek Eternit is verrast door de beslissing van de Vlaamse regering om het bedrijf voor de rechter te dagen. De regering heeft lang onderhandeld over wie wat moest betalen om de asbestvervuiling op te ruimen. Maar zet die gesprekken nu stop omdat Eternit te weinig zou willen betalen. Het bedrijf zegt dat het wel degelijk concrete voorstellen heeft gedaan om de vervuiling mee op te ruimen en hoopt nog opnieuw overleg. Asbest in bouwmaterialen is ondertussen al jaren verboden omdat het kankerverwekkend is. Bij supermarktketen Aldi zijn zondagsopeningen nog niet voor meteen. Dat concluderen de vakbonden na nieuw sociaal overleg. Aldi wil zoals sommige concurrenten zijn winkels openen op zondag voormiddag. Maar het sociaal overleg daarover moet nog starten. Bij de laatste besprekingen kwam het niet eens ter sprake. Volgens de bonden is zondagopening daardoor al zeker niet meer voor dit jaar. Ook concurrent Lidl heeft het overleg over werken op zondag over de zomer getild. Het blijft bewolkt en hier en daar kunnen wat druppels vallen. 25 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en donderdag veel wolken met kans op wat lichte regen. Blijft wel warm tot 24 graden.

0: Body Talk. Lichaamstaal kan heel veel vertellen over iemand. Dat was Imagination, maar wat deze man te vertellen heeft, dat is nog maar de vraag.
1: Step on the attack, fish, I can rock the flock around the clock, non-stop as I will tell ya.

zijn natuurlijk ook de nieuwe platen die we hier draaien. Regelmatig Olivia Dean en Baby Steps. Een van die jaren 80 idolen. Kim Wilde komt zo meteen je richting uit. Ze gaat binnenkort ook weer een optreden geven hier in Vlaanderen. If I Can't Have You, Anna-Marie, Perfect To Me. En ook Bruce Springsteen hoor je hier vanmiddag. Extra veel muziek in de zomer. Er is My Home.

0: Me.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: 's Ochtends bij het ontbijt.
3: Schatteke, waar is Klaartje?
2: Verstopt in je lunchpakket.
4: Joepie, Klaartje!
2: 's Avonds in de zetel.
5: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
2: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Een zomer vol muziek met zometeen weer vier hits non-stop die je richting uitkomen. Culture Club en Time, maar ook Stereophonics. En wat had je gedacht van Cameron Whitcomb? En dit uit Nederland zijn Mai Tai en Body and Soul.

Van zaterdag 4 juli tot en met maandag 21 juli strijkt de zomervoor neer op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Hier kan je naar hartelust uitleven op de verschillende attracties en genieten van heerlijk kermislekkernijen. Tijdens de zomervoor organiseert de stad ook dit jaar een prikkelarm moment. En dat is op maandag 13 juli vanaf 3 uur tot 6 uur. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be. Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09 235 31 05.

Boy George, dat is de excentrieke man, de leadzanger van de band Culture Club en Time Clock of the Heart. Een fijne middag en leuk dat je naar ons luistert. Zometeen Gordo en Renier Zonneveld, een van de nieuwe platen die we draaien, heet Loco Loco en Happiness is dan weer die hit van Alexis Jordan. Maar eerst terug naar 1990, Foreign Affair was toen een hit voor Tina Turner.

0: Nathan Evans en Told You So. Om 7 uur maak ik je wakker. Morgen vroeg op de 1e van juli. Ik mag officieel de zomervakantie inluiden. Maak er nog een heerlijke avond van. Mireille Mathieu en Patrick Duffy zijn dit. And together we are strong.
1: A great man once said, winter never fails to turn into spring. And though we're so different, you and I, when we're together,

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Opmerkelijk voetbalnieuws en niet uit het WK. Er hebben zich twee overnemers gemeld voor voetbalclub Antwerp. En dat zijn voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld. Het nieuws is uitgebracht door HLN. Het consortium wil de Great Old overkopen van huidig eigenaar Paul Gijsens. Die moet voor middernacht aan een beleggingsfonds een miljoenenlening terugbetalen. Als dat niet lukt, verliest Gijsens de eigendom van de club sowieso. Gijsens zou nog altijd onderhandelen met buitenlandse investeerders. Een leerling van een school voor buitengewoon onderwijs in Aalst heeft gisteren urenlang alleen opgesloten gezeten op een schoolbus van de veelbesproken busmaatschappij Tros Beijaard. De lijn heeft het nieuws bevestigd. De jongen van 12 was in slaap gevallen tijdens de rit en zowel chauffeur als begeleidster hadden hem niet opgemerkt en sloten de bus af. Pas toen de grootmoeder van het kind de busmaatschappij alarmeerde, is hij gevonden. Volgens zijn familie is de jongen nog steeds zwaar onder de indruk. De plannen van Donald Trump om het geboorterecht in de VS te beperken zijn onwettig. Dat heeft het Amerikaans Hoge Rechtshof geoordeeld met een meerderheid van 6 rechters tegen 3. Trump wil in het kader van zijn immigratiepolitiek alleen kinderen van wie een van de ouders permanent in het land verblijft of Amerikaan is, het burgerschap geven. De rechters gaan daar niet in mee. De president heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. In Kalmthout is de fabriek van Pipelife met sluiting bedreigd. Het bedrijf maakt leidingssystemen in kunststof. Het moederbedrijf Wienerberger wil de vestiging sluiten en geeft de aanhoudende crisis in de bouwsector op als belangrijkste reden. 40 jobs staan op de tocht. Bonden en directie starten nu overleg volgens de wet Renault. Vanavond droog en afwisselend stapelwolken en zon. Vannacht brede opklaringen en minima van 11 tot 16 graden. Morgen meer wolken en kans op regen, vooral na de middag. Maxima dan van 23 tot 26 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.
6: Dit is een nieuw uur.
0: Radio Land van Waas. Hits en classics. Non-stop.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Opmerkelijk voetbalnieuws en niet uit het WK. Er hebben zich twee overnemers gemeld voor voetbalclub Antwerp. En dat zijn voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld. Het nieuws is uitgebracht door HLN. Het consortium wil de Great Old overkopen van huidig eigenaar Paul Gijsens. Die moet voor middernacht aan een beleggingsfonds een miljoenenlening terugbetalen. Als dat niet lukt, verliest Gijsens de eigendom van de club sowieso. Gijsens zou nog altijd onderhandelen met buitenlandse investeerders. Een leerling van een school voor buitengewoon onderwijs in Aalst heeft gisteren urenlang alleen opgesloten gezeten op een schoolbus van de veelbesproken busmaatschappij Tros Beijaard. De lijn heeft het nieuws bevestigd. De jongen van 12 was in slaap gevallen tijdens de rit en zowel chauffeur als begeleidster hadden hem niet opgemerkt en sloten de bus af. Pas toen de grootmoeder van het kind de busmaatschappij alarmeerde, is hij gevonden. Volgens zijn familie is de jongen nog steeds zwaar onder de indruk. De plannen van Donald Trump om het geboorterecht in de VS te beperken zijn onwettig. Dat heeft het Amerikaans Hoge Rechtshof geoordeeld met een meerderheid van 6 rechters tegen 3. Trump wil in het kader van zijn immigratiepolitiek alleen kinderen van wie een van de ouders permanent in het land verblijft of Amerikaan is, het burgerschap geven. De rechters gaan daar niet in mee. De president heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. In Kalmthout is de fabriek van Pipelife met sluiting bedreigd. Het bedrijf maakt leidingssystemen in kunststof. Het moederbedrijf Wienerberger wil de vestiging sluiten en geeft de aanhoudende crisis in de bouwsector op als belangrijkste reden. 40 jobs staan op de tocht. Bonden en directie starten nu overleg volgens de wet Renault. Vanavond droog en afwisselend stapelwolken en zon. Vannacht brede opklaringen en minima van 11 tot 16 graden. Morgen meer wolken en kans op regen, vooral na de middag. Maxima dan van 23 tot 26 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks, elke zaterdagavond. 3

radioreclame, bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Baas. Hits en classics. Non-stop.

Van zaterdag 4 juli tot en met maandag 21 juli strijkt de zomervoor neer op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Hier kan je naar hartelust uitleven op de verschillende attracties en genieten van heerlijk kermislekkernijen. Tijdens de zomervoor organiseert de stad ook dit jaar een prikkelarm moment. En dat is op maandag 13 juli vanaf 3 uur tot 6 uur. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be. Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09 235 31 05.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Opmerkelijk voetbalnieuws en niet uit het WK. Er hebben zich twee overnemers gemeld voor voetbalclub Antwerp. En dat zijn voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld. Het nieuws is uitgebracht door HLN. Het consortium wil de Great Old overkopen van huidig eigenaar Paul Gijsens. Die moet voor middernacht aan een beleggingsfonds een miljoenenlening terugbetalen. Als dat niet lukt, verliest Gijsens de eigendom van de club sowieso. Gijsens zou nog altijd onderhandelen met buitenlandse investeerders. Een leerling van een school voor buitengewoon onderwijs in Aalst heeft gisteren urenlang alleen opgesloten gezeten op een schoolbus van de veelbesproken busmaatschappij Tros Beijaard. De lijn heeft het nieuws bevestigd. De jongen van 12 was in slaap gevallen tijdens de rit en zowel chauffeur als begeleidster hadden hem niet opgemerkt en sloten de bus af. Pas toen de grootmoeder van het kind de busmaatschappij alarmeerde, is hij gevonden. Volgens zijn familie is de jongen nog steeds zwaar onder de indruk. De plannen van Donald Trump om het geboorterecht in de VS te beperken zijn onwettig. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof geoordeeld met een meerderheid van 6 rechters tegen 3. Trump wil in het kader van zijn immigratiepolitiek alleen kinderen van wie een van de ouders permanent in het land verblijft of Amerikaan is, het burgerschap geven. De rechters gaan daar niet in mee. De president heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. In Kalmthout is de fabriek van Pipelife met sluiting bedreigd. Het bedrijf maakt leidingssystemen in kunststof. Het moederbedrijf Wienerberger wil de vestiging sluiten en geeft de aanhoudende crisis in de bouwsector op als belangrijkste reden. 40 jobs staan op de tocht. Bonden en directie starten nu overleg volgens de wet Renault. Vanavond droog en afwisselend stapelwolken en zon. Vannacht brede opklaringen en minima van 11 tot 16 graden. Morgen meer wolken en kans op regen, vooral na de middag. Maxima dan van 23 tot 26 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
4: Voor radioreclame bel je 03-760-1800.
5: Dit is een nieuw uur.
4: Radio Land van Waas. Hits en classics. Non-stop.

0: Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Land van Waas.
2: Special lady.
3: Singing first,
2: singing second. No, Harry, I'm singing second, man.
4: And a very exciting girl.
3: I'll bring that bass out, man.
5: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
2: You gotta be a special lady.
3: Let's get down on some hunger. Come on.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een agente die in Dendermonde een psychotische man heeft doodgeschoten, gaat vrij uit. De raadkamer stelt daar buiten vervolging. 2 jaar geleden schoot ze de man van 48 dood aan het ziekenhuis. De politie had hem binnengebracht nadat hij zelf een psychose voelde opkomen. Maar bij het uitstappen keerde hij zich bijzonder agressief tegen de agenten. De advocaat van de familie van de man zegt dat de politie door deze beslissing nu een vrijgeleide krijgt. De vakbonden ABVV en Sinova en de Franstalige kinderrechtenorganisatie stappen naar de rechter tegen de hervorming van studentenarbeid. Daardoor kunnen jongeren vanaf 15 al aan de slag als jobstudent. Wel alleen lichte taken, maar de klagers noemen het de herinvoering van kinderarbeid. Ze willen dat het grondwettelijk hof de wetgeving vernietigt. De Amerikaanse president Trump vangt bot bij het Hoge Rechtshof. Dat verwerpt zijn plan om het Amerikaans staatsburgerschap op basis van het geboorterecht in te perken. Nu ben je Amerikaans staatsburger als je er ook geboren bent. Maar Trump wil dat dat alleen nog geldt als een van je ouders staatsburger is of al lange tijd in de VS woont. Onze landgenoot Alexander Bloks heeft niet kunnen stunten op Wimbledon en verloor in de eerste ronde van de Duitse toptennisser Alexander Zverev in 4 sets. Het was voor Bloks zijn eerste hoofdtoernooi op Wimbledon. En Elise Mertens gaat wel door naar de tweede ronde. Zij versloeg de Duitse Laura Siegemund in 2 sets. De minima zakken naar 10 tot 16 graden en er zijn ook overal brede opklaringen. De woensdag start ook met opklaringen, maar er komen snel wolken aan bij maxima tot 24 graden. Donderdag is nog wat regen mogelijk, daarna weer zonniger en warmer.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink Ramen, Deuren en Woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een agent die in Dendermonde een psychotische man heeft doodgeschoten, gaat vrij uit. De raadkamer stelt daar buiten vervolging. 2 jaar geleden schoot ze de man van 48 dood aan het ziekenhuis. De politie had hem binnengebracht nadat hij zelf een psychose voelde opkomen. Maar bij het uitstappen keerde hij zich bijzonder agressief tegen de agenten. De advocaat van de familie van de man zegt dat de politie door deze beslissing nu een vrijgeleide krijgt. De vakbonden ABVV en Sinova en een Franstalige kinderrechtenorganisatie stappen naar de rechter tegen de hervorming van studentenarbeid. Daardoor kunnen jongeren vanaf 15 al aan de slag als jobstudent. Wel alleen lichte taken, maar de klagers noemen het de herinvoering van kinderarbeid. Ze willen dat het Grondwettelijk Hof de wetgeving vernietigt. De snelweg A19 is een tijd lang versperd geweest tussen Zonnebeke en Wervik in West-Vlaanderen. Een vrachtwagen was daar zijn lading van 30 ton erwten verloren. De brandweer moest de groente komen opruimen, maar dat bleek niet makkelijk, want de smurrie kleeft aan de weg. In Slowakije is een nieuwe recordtemperatuur gemeten van 41,3 graden. De hittegolf die onze regio teisterde is naar Oost-Europa opgeschoven. Maar intussen komt er ook voor ons een nieuwe hittegolf aan. Portugal en Frankrijk waarschuwen al voor grote hitte de komende dagen. Onze landgenoot Alexander Bloks heeft niet kunnen stunten op Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van de Duitse toptennisser Alexander Zverev in 4 sets. Het was voor Bloks zijn eerste hoofdtoernooi op Wimbledon. En Elise Mertens gaat wel door naar de tweede ronde. Zij versloeg de Duitse Laura Siegemund in 2 sets. De minima zakken naar 10 tot 16 graden en er zijn ook overal brede opklaringen. De woensdag start ook met opklaringen, maar er komen snel wolken aan bij maxima tot 24 graden. Donderdag is nog wat regen mogelijk, daarna weer zonniger en warmer.

0: Radio Land van Maas.
1: De zomer is van jou.
2: Ignore me.

Dit is Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Dit is een nieuw uur. Radioland van Baas. Hits en classics, non-stop.

0: Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Dit is een nieuw uur.
0: Radioland van Baas. Hits en classics, non-stop.